Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop. Zumbai, I go mee, Zumbai, I go mee.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: naar een warme zomernacht.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaargewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8:00 vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

zocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters

en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond.

Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses ondanks een verlies de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saksen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saksen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales.

Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Erwin de Hart van de ANWB. De N640 Etten-Leur-Oudenbosch is dicht tussen Hoeve en Vosdonk. Het komt door een gesprongen waterleiding. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Noord-Brabant komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield.

Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam.

10 vertragingen al bij knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heinenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle-Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: ze waren best wel grensverleggend in de jaren 80 met die 3D animatieclip uit Noorwegen. Aha, aan het begin van de ochtendshow, Take On Me.
1: De Beverlandse ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ik zeg goedemorgen, maandag 14 september. Het is vandaag dag 257 op de kalender van 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. We beginnen aan een nieuwe week, een goede week. Vandaag zetten we de agrariërs, de boeren en de boerinnen extra in het zonnetje. En in het bijzonder die laatste, de boerinnen. Het is vandaag namelijk de dag van de boerin. Zonder die mensen op het land, in de stal of op het erf zou ons dagelijks leven er toch behoorlijk anders uitzien. Zeker op de Beverlanden waar we heel veel agrarische bedrijven hebben. De Beverlanden weten we daar alles van, zullen we zeggen. Hè? Ja. Even de stikstofproblematiek aan de kant. We zetten de spotlight vandaag op jullie. En ondertussen zorg ik voor een lekkere start van je maandag met nieuws, weer en muziek. En de teller staat op 16 dagen tot de laatste Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen.

0: En voor Pitbull en Kesha, de Britse boyband Blue, tezamen met Kool & The Gang en Lil' Kim, Get Down On It. Oude succes van Kool & The Gang, maar dan met een zero's sausje eroverheen gegoten. Goedemorgen, 16 over 7. Het is maandagmorgen 14 september. De nieuwe week begint op de Beverlanden met rustig en overwegend droog weer. Vanmorgen is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 23 graden. Lekker. De zon die laat zich regelmatig zien, al zijn er ook wat wolkenvelden. Kans op regen is klein vandaag, slechts 15%. En mocht het al regenen, dan is het slechts lokaal een paar spatjes. De wind komt uit het west-zuidwesten en is matig kracht 3. Vanavond blijft het nog aangenaam weer met ongeveer 19 graden bij een matige westenwind. Je zou kunnen zeggen een Indian summer, nog even lekker nazomeren. Voordat de seizoensherfst volgende week maandag van start gaat. Maandagmorgen 14 september in het nieuws van morgen. Gemeente Borselen grijpt in tegen opslag van tientallen auto's in het dorp Borselen. Dominee van Bennekom uit Goes krijgt een lintje tijdens zijn 50-jarig jubileum. En twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Abba's uit Zweden, een van hun grootste hits. Ook een van de leukste als je het bijvraagt hoor. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. En daarvoor in de Beverlandse ochtendshow Stop the Wedding. Dat is een opname van een dametje getiteld of genaamd Asher. 4:30 maandagmorgen, 14 september. Ik zei het aan het begin van de show al. Vandaag zetten we de agrariërs een beetje in de spotlights. En dan met name de boerinnen. Het is vandaag namelijk de dag van de boerin. En die zetten we op de Beverlanden graag in het zonnetje. Want de boerin van 2026 zit net zo makkelijk op de trekker, werkt op het land, doet de administratie of runt een boerderijwinkel. Kortom, een belangrijke kracht achter het Zeeuwse boerenbedrijf. En daar mag vandaag best een extra kopje koffie op gedronken worden.
1: Let's go, girls.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saksen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Noord-Brabant komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Lord Huron. 5 jaar geleden maakten ze deze leuke track. Mine Forever. En Edzilia Romney heeft ook nieuwe muziek uit, Edzilia. Hemel en Aarde. En die nieuwe van Edzilia, die hoor je ook vanaf afgelopen weekend hier bij Streekomroep de Beveland. Het is 7:50, maandagmorgen 14 september. In het nieuws van morgen, het geduld van de gemeente Borselen met de opslag van tientallen auto's in loodsen aan de Korte Zuidweg in Borselen is op. De loodsen hebben een agrarische bestemming en mogen niet voor deze opslag worden gebruikt. De eigenaar krijgt daarom een last onder dwangsom. Hij moet de overtreding beëindigen en de auto's uiterlijk 1 november laten verwijderen. Doet hij dat niet, dan moet hij een geldbedrag betalen. De auto's zijn officieel van een Rotterdams autobedrijf. Dominee van Bennekom uit Goes is zaterdag tijdens zijn 50-jarig jubileum als predikant verrast met een koninklijke onderscheiding. De 81-jarige Goesenaar werd door burgemeester Kees van den Bos benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Bennekom zette zich 50 jaar in voor het pastoraat, vooral binnen de hervormde gemeente De Levensbron. Daarnaast was hij onder meer legerpredikant, actief voor zendingsorganisaties en betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen. En de politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 bestuurders betrapt tijdens een controle op rijden onder invloed. 1 bestuurder testte positief op cannabis en bij hem werd ook amfetamine aangetroffen. Hij is meegenomen voor een bloedonderzoek en kreeg een rijverbod. Later bleek een beginnend bestuurder te veel alcohol te hebben gedronken. Na een ademanalyse kreeg ook hij een rijverbod voor 3 uur.

0: begonnen allemaal met een cassettebandje waarop dit nummer stond. Het grote succes voor dit Zweedse duo Roxette Joyride. Het cassettebandje kwam vervolgens in handen van een DJ van een radiostation in New York. En de rest is geschiedenis.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: De ene na de andere grote hit scoorden ze in de jaren 90. Roxette dus met de Joyride. Daarvoor Didn't Mean to Turn You On. Mariah Carey is niet origineel van Mariah. Het werd in de jaren 80 al een keer uitgebracht. Productie van Jimmy Jam en Terry Lewis. Toen was het voor de zangeres Sherelle in 1985. 9 voor 8, maandagmorgen 14 september. Het begin van een nieuwe week. De laatste week van de zomer, seizoenszomer. We krijgen lekker weer vandaag, zo'n 23 graden vanmiddag. Dus geniet er nog even van.

educatiecentrum De Bevelander. Tussen 1 en 3 uur 's middags wordt tijdens World Cleanup Day vooral gezocht naar klein afval, zoals noedels. Dat zijn die plastic korrels en die kunnen makkelijk in het milieu terechtkomen. Het Milieu- en Educatiecentrum De Bevelander, kortweg MEC De Bevelander, stelt gratis grijpers en vuilniszakken beschikbaar. Die grijper die mag je houden zolang je die actief gebruikt om zwerfafval op te ruimen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen.

Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erwin de Hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam, 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto, meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland, 7 kilometer file, een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid, 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

8 over 8 geweest. Dat was Happy van de Cool Notes. En ja, die naam die kennen we natuurlijk nog uit de jaren 80. Spend the night in your car. Lekkere soul en funk uit Zuid-Londen. Maar de Cool Notes zijn weer helemaal terug. En dit is gewoon een nieuwe serie.

0: vandaag 14 september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met op weg de Beverlandse ochtendshow. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. Deze maandag zetten we vandaag de agrariërs extra in het zonnetje. De boeren en de boerinnen. En met nadruk die laatste. En eerlijk is eerlijk, op de Beverlanden hoeven we daar niet ver naar te zoeken. Want ja, we zijn een agrarisch gebied. Wij gaan ondertussen lekker door met muziek en alles wat deze ochtend te bieden heeft. Nog 16 dagen tot mijn laatste Beverlandse ochtendshow.
2: And you can dance for inspiration.

0: En daarvoor nog altijd met recht de Queen of Pop, Madonna, Into the Groove. Dat was een van haar eerste grote hits uit 1985 alweer. Vandaag, deze maandag, begint de week op de Beverlanden rustig en overwegend droog. De zon komt regelmatig tevoorschijn en vanmiddag wordt het een lekkere 23 graden. Staat een matige west-zuidwestenwind, kracht 3. De kans op regen is heel klein vandaag. Morgen blijft het zacht met maximaal 24 graden in de middag, maar dan wordt het wel wat wisselvalliger. De zon krijgt regelmatig de ruimte, maar verspreid over de dag kunnen er morgen wat buitjes vallen. De kans op neerslag ligt morgen rond de 75%, kan ongeveer 3 mm regen vallen. De wind blijft uit het west-zuidwesten waaien, kracht 3. In het nieuws van morgen, deze maandag, de 14e september, deel 2 Goes viert 5 jaar met symbolische omzet van bijna 400.000 euro. Vlakentunnel 2 nachten dicht voor onderhoud. Iconische cactuskleding brengt 350 euro op tijdens mega rommelroute in Wemeldingen. En Belgische automobilist aangehouden na ongeval in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Deepest Blue, Deepest Blue uit 2004 en Michiko. Opnieuw in de hitlijst op dit moment, DJ Goja tezamen met Jason Derulo en Melody. Goedemorgen, het is maandagmorgen 14 september, de eerste Beverlandse ochtendshow van deze week. En we doen dat altijd maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur met hoge uitzondering van 30 september. Dan is de laatste Beverlandse ochtendshow en zijn we er live en rechtstreeks van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's morgens met allerlei gasten in de studio. Wil je zelf ook aanwezig zijn? Dat kan. Stuur ons even een appje op 0113-794100. 0113-794100. Of meld je even aan marcel.steenbakker@streekomroepdebeverlanden.nl. marcel.steenbakker@streekomroepdebeverlanden.nl. Maandag 14 september op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Televisiepresentatrice Marga van Praag. Marga wordt 80 jaar vandaag. Morton Harket, je hoorde hem om 7 uur al. De zanger van AH, 67 jaar. De Belgische actrice Marie Verhulst, dochter van Gert Verhulst. Zij wordt 31 jaar en ze zou vandaag 43 jaar geworden zijn, maar overleed jammer genoeg 15 jaar geleden op 23 juli. Slechts 27 jaar werd ze. Postmortem, hier is Amy Winehouse.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhezen en Knoopend Leenderheide door een kapotte vrachtwagen, meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 13 kilometer file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord, 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht, ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid, 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

10 over half 9 met Jugal, David Guetta, Kehlani en Daycom. Think of me en direct na de hoofdpunten van het nieuws. Noel Gallagher's High Flying Birds in de Beverlands ochtendshow Flying on the Ground. Maandagmorgen 14 september in het nieuws vanmorgen. Bijna 400.000 euro omzet in 5 jaar. Dat is de bijzondere jubileumstand van Kringloopwinkel deel 2 in Goes. Die mijlpaal die werd afgelopen zaterdag gevierd met een vernieuwde winkel en een jubileumfeest. De winkel begon in 2021 en groeide veel sneller dan verwacht. Alle kleding wordt gedoneerd en door vrijwilligers gesorteerd. De opbrengst gaat naar goede doelen zoals Shelter Suit en de Schone Kledingcampagne. Ook een lokaal Zeeuws doel staat nog op de planning. De Vlakentunnel gaat eind deze maand 2 nachten dicht voor onderhoud. Rijkswaterstaat sluit de tunnel in beide richtingen van maandag 21 op dinsdag 22 september en van dinsdag 22 op woensdag 23 september. Die afsluiting die duurt beide nachten van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de N289 en moet rekening houden met extra reistijd. De pyjama van meneer Cactus en het jurkje van mevrouw Stemband hebben zaterdag tijdens de Wemeldingse mega rommelroute 350 euro opgebracht. Een fan uit Den Haag was de hoogste bieder en mag zich nu eigenaar noemen van de outfits uit de grote meneer Cactus Show. De opbrengst gaat naar goede doelen. De mega rommelroute bracht daarnaast voor ieder vooraf gekozen doel 325 euro op. Voor een actie van de PKN-kerk in Wemeldingen voor PIR in Roemenië werd bovendien zo'n 500 stuks goede kleding ingezameld. En een Belgische automobilist is zaterdagmiddag in Goes aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een botsing op de Nansenbaan. Rond 3:30 kwamen op de kruising met de Schravenpolderseweg een Belgische auto en een bus met elkaar in botsing. 3 politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder bleek na een test onder invloed van alcohol en of drugs en is samen met een kind naar het politiebureau gebracht. Beide voertuigen zijn geborgen. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeershinder.

0: zo'n beetje de hit waarmee hij bekend werd in de Lage Landen. Somber Undressed.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Somber werd voorafgegaan door Jonas Blue en Malef. Die lekkere dance track die in de hitlijsten staat. Edge of Desire. 8:15 geweest. De Zeeuwse taalhuizen organiseren vandaag en morgen nog extra activiteiten voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Tijdens de week van lezen en schrijven zijn er verspreid over de provincie taalcafés. Op de Beverlanden zijn die onder meer in Schravenpolder, Goes, Heinkensand en Kruiningen. Volwassenen kunnen er samen met vrijwilligers Nederlands oefenen, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met nieuws uit de omgeving of via taalspelletjes. Meer informatie over de taalcafés en de extra activiteiten die gehouden worden vind je op de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Tot 9 uur, dit is de eerste van deze week, de maandagse aflevering van de Beverlandse Ochtendshow met Shalamar en Make That Move.

Sophie Alice Baxter in de Beveland Ochtendshow. Reflections, opname van 2 jaar geleden. Leerde voor het eerst kennis maken met deze Britse zangeres toen ze een hit scoorde met Spiller en Groove Jet. Dit was de Bevelandse Ochtendshow voor vandaag, maandag 14 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden, Hessel Meinema. Ook hij is weer op dienst, maandag, woensdag en vrijdag, met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur vanmiddag rijdt hij je weer naar huis, de avond in Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond gaan we headbangen met Martin de Jong en Peter Rottier in Rockblock Radio. En Jan Steen sluit vanavond om 9 uur de deuren voor vandaag met het Hof van Steen. Ik ben bij je terug met de Bevelandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van en geniet zoals altijd van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, nieuwe single van The Simple Minds.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
1: Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door, de politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad, hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5.

Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Erwin de Hart van de ANWB.
1: Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard, 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten erbij tussen Breda-Noord en Dordrecht, 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij afrit Capelle-Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 Knopend Zonzeel richting Den Bosch, dus afrit Dussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes, tussen de A58 en Goes, 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 's avonds aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes, bij Goes 3 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestand tot Brabantse Wal

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen.

Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Voor een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A58 Tilburg richting Breda is een aanhanger losgeschoten van de vrachtwagen. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race op 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Tot een uur of 11 is de rechterrijstrook dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tot Brabantse Wal.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

gaan overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de Golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen, door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart.

Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Erwin van der Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Tilburg richting Breda door een ongeluk bij de race op 5 kilometer file. De weg is weer vrij.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Iedere op de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Knoopend Galder 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met opleggers

getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen.

Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Breda richting Tilburg bij Knoop het Zit-Annebos 5 kilometer file. En 266 Zomeren richting Nederweer tussen de A67 en Zomeren is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is er van de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht liggen bandenresten op de weg bij Waardenburg. De rechterrijstrook is dicht. 7 kilometer file geeft nog geen 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging tussen knoop de Ewijk en Paalgraven. 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen richting Aken. Tussen knoop het Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file. De N266 Zomeren richting Nederweert is dicht tussen de A67 en Zomeren. Het komt door opruimwerkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL-nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen.

gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst.

Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knoopend Baterdorp en Knoopend de Hocht, 5 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bouwgraven, 9 kilometer file. De weg is weer vrij. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de grens, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Een hele goede maandagmiddag mede namens Ad, want daar zit hij alweer, die Ad.
3: Ja, goedemiddag.
2: Hoi hoi. We gaan weer tijdreizen en dat deden we meteen al aan het begin van deze uitzending, want we zaten even in 1966 met de Troggs en hun With a Girl Like You. Ze komen uit Engeland, ik moet zeggen komen, want tot mijn verbazing, ik klikte het straks vlak voor de uitzending even aan, zij zouden nog bestaan, want er staat, is een Engelse rockband.
3: Ja, ik weet het niet. Hoe oud zijn die gasten, joh? 104?

0: nou dat niet, maar ze zijn actief sinds 1964.
1: Ja, nou ja.
0: Dikke 70 is onderweg.
1: Nee joh, 1964. Tel er dan 20 jaar bij op, want ze zijn niet begonnen met zingen toen ze baby waren. Ja. Dus dan zijn ze een jaar of 85, denk ik.
0: Zal ik je voor de zekerheid eventjes heel snel checken?
1: Nou, doen we straks wel even.
0: Doen we straks even, hè? Maar ik denk dat ze eind 70 een beetje. Mm. Ja, we kennen ze natuurlijk ook van een Wild Thing, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit was dus With a Girl Like You. Love It All hadden zij ook bijvoorbeeld. En eigenlijk begonnen destijds als garage rock band. Dat vind ik dan wel leuk.
1: Mm-hmm, dat wel.
0: Ja, wat ik ook leuk vind, dat zijn de Bengals. En zeker in 1984 vond ik ze leuk, want toen gingen zij Going Down to Liverpool.

0: 1984 met de Bengals en hun Going Down to Liverpool. Deze Amerikaanse damesband, hè, want dat is toch echt wat de Bengals zal zijn. Zij zijn opgericht trouwens in Los Angeles in 1981 al. Hè.
1: Oh, toen
0: ja.
1: al.
0: Ja, ja, ja. ja. En nog steeds bezig, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: De dames. En dat vinden wij leuk hier zo.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de Rolling Stones. We hebben natuurlijk het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar ik dacht, we gaan ook eventjes wat anders doen. We gaan even helemaal terug in de tijd met de Rolling Stones. En het kan als je de klok terugdraait naar 1974. Want dan kom je terecht bij It's Only Rock and Roll.

0: Price, precies. Jennifer Page uit 1998. Zij helpt deze Jennifer Page. Zij komt uit Amerika, singer-songwriter natuurlijk. Hè? En ja, eind jaren 90 was dit wel voor haar toch een beetje zo de doorbraak, zeg maar.
1: Ja, daar is het ook bij gebleven. Hè? Want daarna nooit meer wat van de dame vernomen eigenlijk op muziekgebied.
0: Niet echt. Zij is trouwens geboren als Jennifer Scroggins. Dat was, is haar geboortenaam, zeg maar. En nee, de laatste jaren niet echt meer deze Jennifer Page. We kunnen klikken en doen wat we willen op haar discografie, maar dan kom je toch niet veel verder dan dit wat we net draaiden.
1: Nee, het is gewoon een one-hit wonder.
0: Ja, dat kan, hè?
1: Mm-hmm.
0: Oké, dan gaan wij naar Martha Reeves. En Martha Reeves kennen we natuurlijk ook van de Vandellas. We zitten in 1967 met deze Martha Rose Reeves, zo heet zij. Zij komt zelf uit het jaar 1941 en uit Amerika. En ja, echt in de hele Motown-wereld, hè, met Martha Reeves en de Vandellas.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat was me wat. Dit ook, hoor. Forget Me Not, 1967.

0: Forget Me Not Boy. Dat zal hij vast niet gedaan hebben.
1: Weet ik niet.
0: Ik was er niet bij, maar...
1: Nee.
0: Ik kan me iets meer voorstellen.
1: Maar het is wel echt een lekker ouderwets Motown.
0: Ja, dat is echt Motown. Marcel Reeves dus, uit 1967. En dan te bedenken dat zij ook al een beetje in een gospelhoek zat, hoor. Mm. Met Marcel Reeves en de Vandellas.
1: Ja, maar dat zaten wel meer van die mensen uit die Motown Club, hè. Die eerst in de gospel begonnen waren en toen een platencontract kregen bij Motown. En toen de mooiste hits hebben gemaakt eigenlijk.
0: Dat klopt, hè. Dat was toen een beetje verweven met elkaar eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja, ja, ja. Dus Come and Get These Memories had ze toen in die tijd. En ook bijvoorbeeld Heatwave, dat ik trouwens ook nog ken van Linda Ronstadt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is inderdaad ook een ding. We gaan naar de hits van vandaag. We gaan naar 2026, moet ik dan natuurlijk zeggen. Hè? Naar Stella Lefty met haar Boston. En ik hoor steeds meer mensen zeggen van, wat is dat toch een leuk nummer? Draai hem nog eens een keer. Zal ik zeggen, nou, waarom niet? Want ik vind het zelf ook heel gaaf.
1: Ja. Ik vind hem wel minder. Maar...
0: Ja, maar toch, het groeit als je het vaker hoort, vind ik, hoor.
1: Ja, maar die single die daarna kwam, die titel ontgaat me even. Maar die vond ik eigenlijk een stukje beter.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het komt in ieder geval van haar EP, Is This Heaven. Als je dan toch hebt over gospel en dat soort zaken. Hier is zij, Stella Lefty, Boston, 2026. On a train.

0: 2026 met Stella Levkovsky. En als ik dat zeg, dan denk ik natuurlijk van, waar heb je nou weer over? Nou, dat is haar naam. Zo heet zij. Levkovsky. Zij komt uit het jaar 2002, maar haar, ja, zeg maar haar artiestennaam is dus gewoon Stella Lefty. Uit Amerika komt zij, dus singer-songwriter is zij. En ja, dit country gebeuren met dat Boston, dat heeft haar geen wind einde gelegd. Dat kwam trouwens van haar debuutalbum. En dat debuutalbum dat heet Long Way Home, van deze Stella Lefty. We gaan naar een nummer uit een film. We gaan naar Lady Gaga en Bradley Cooper. We praten nu over...
1: De film Shallow.
0: De film, nee, het nummer heet Shallow.
1: Ja, maar de film toch ook? Of niet?
0: Nee, de film heet A Star Is Born.
1: Oh ja, dat was hem. Ja. Ja,
0: toevallig kwam die gisteren op een of andere zender even voorbij.
1: Goeie film trouwens.
0: Ja, dat blijft een heel goede film, hè. Dit nummer ook trouwens, hoor. We gaan dus naar de combinatie Lady Gaga en Bradley Cooper met hun Shallow.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment in het zuiden van het land één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En we waren even bij Paul McCartney met zijn Jet. En dat kwam allemaal uit het jaar 1973 van het album Band on the Run. Paul McCartney is weer helemaal terug natuurlijk met zijn The Boys of Dungeon Lane. Een geweldig album waarop hij dus alle instrumenten helemaal zelf speelt. Dat is meer dan de moeite waard om dat eens aan te klikken als u dat nog niet gedaan hebt. Of te beluisteren bedoel ik dan. Hè? Dit nummer werd trouwens nummer 7 in Engeland en in Amerika. En ja, het was allemaal uiteindelijk in Amerika in 1974. De Jet van Paul McCartney.
3: Ja, het is een van mijn favoriete platen van Paul. Want mijn vrouw heette Jet. Tenminste, eigenlijk Juliet. Maar
2: ja. Dus, maar noem je haar dan ook
3: Jet? Ik noem haar altijd Jet.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Oké, dat is leuk, joh. Ik vind Juliet trouwens ook wel mooi, hoor.
3: Ja, is ook wel mooi.
2: Dat is ook een mooi nummer, hè? Mm-hmm. Dat is weer wat ander verhaal. Ja, joh. We gaan naar 1984 met de band Bad English. En dan zitten we weer in Amerika en toch wel een beetje weer in die rock scene, hè. Actief vooral tussen 1988 en 1991, dit Bad English. Uit Los Angeles, Californië, daar komen zij vandaan. John Waite zat erin, hè?
3: Ja, klopt. Van The Babies zat hij ook in.
2: Precies, dat, ja. Maar hier zijn ze samen, Bad English. En dan heet het When I See You Smile, 1984.

0: Kijk, dat is een mooie afsluiter eigenlijk, hè?
1: Inderdaad, ik vind het pianootje erin vind ik leuk.
0: Ja, ja, het hele nummer is lekker.
1: Ja, het is helemaal een lekker nummer.
0: Ook voor in de auto en zo, een beetje even rustgevend, zeg maar, hè?
1: Ja, nou is mijn eigen auto kapot. Ik heb nu een auto van mijn dochter.
0: Ik zag hem.
1: En daar zit een radio in. Ja? Je kunt hem net zo goed uitzetten, echt.
0: Zo, hè?
1: Dat is geen gehoord. Zelfs dit Bad English zou er niet mooi op klinken.
0: Ah, dat is ook wel. En dat voor jou?
1: Ja, inderdaad.
0: Mm. Nou, geef haar een keer een nieuwe radio cadeau over,
1: ja, zou kunnen.
0: Toch? Ja, why not?
1: Oh, binnenkort jarig, ja. Dus zou
0: nou,
1: kunnen.
0: Nou, hier, hup, ja, tip. Ja, oké. Okay. Geregeld. Niet verder vertellen.
1: Nee.
0: Ik weet niet of ze luistert.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oké. Dat was dus Bad English met When I See You Smile 1984. Ze hadden ook nog Straight to Your Heart trouwens.
1: Inderdaad, dat was ook zo'n goeie. Ja, alleen die was een stukje harder, hè?
0: Klopt, 1991. En ze hadden ook Time Stood Still.
1: Ja, ook zo mooi.
0: Ja, wel, echt. Nou, dan gaan we naar een hele bijzondere combinatie in samenwerking. Ik moest eventjes wennen aan de samenwerking tussen U2 en onze Nederlandse Martin Garrix. Ik dacht, oei, wat is dat nou toch? Art vindt het geloof ik wel...
1: Ik vind het waanzinnig.
0: Het groeit een beetje, hè? Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Fireflies, nou, ik ben natuurlijk sowieso een U2-fan. Dus dan zitten we helemaal goed met Martin Garrix en U2 2026 Fireflies.

0: The Elkins uit 1966 met Heaven Must Have Sent You. Ja, deze Amerikaanse band, echt een Motown-band ook dit weer. Hè?
1: Ja, was het tweede vandaag al, hè?
0: Ja, we zitten een beetje in de Motown.
1: Ja, een beetje in de Motown ook.
0: Dat klopt. Nou,
1: zou Stevie Wonder ook nog doen? Nee, doen we niet. Nee, doen we vandaag niet. Andere keer.
0: Ja, precies, ja. Zij waren trouwens actief tussen 1965 en 1967. En dit Heaven Must Have Sent You was hun meest succesvolle single. Een hit in Amerika en ja, wereldwijd eigenlijk ook veel gedraaid dit. Maar we hadden het dan eens even over de Elkins. Deze band de Elkins. En we gaan van Elkins naar de Police. En ik zei net tegen Ad van in die tijd dat de Police opkwam, had je ook die disco en zo, waar ik eigenlijk helemaal niks meer had. Ik dacht van nou, de Police, dat was wel voor mij toen in 1986 wel echt een ding hoor.
1: Ja, het was een welkome afwisseling. Ja, daar ben ik zelf ontzettend disco-freak, maar dit was anders en dat was, was leuk.
0: Was toen voor mij echt een, ik vond het een super gave ontwikkeling.
1: Maar ze hebben een beetje ruzie, hè, nu?
0: De heren. Die komen niet meer bij elkaar. Ze hebben ontzettend ruzie zelfs over de platenrechten, zeg maar de financiën rond hun platen die ze gehad hebben. Ze worden het helemaal niet daarover eens. Ze hebben echt van elkaar geld nodig. En wie wat dan krijgt of zo of niet.
1: Ja,
0: daar zitten ze helemaal overhoop met elkaar.
1: En ze hadden al zo'n kleine spaarrekening.
0: Nee, en toch kan het dan nog. Hè? 26 jaar is waar. Maar goed, we gaan naar het album Synchronicity. Want daar komt het allemaal vanaf. 1983, want daar praten we over van dat album. Twee jaar later kwam dit nummer uit. The Police, Every Breath You Take.

0: 1986, zo lang geleden is het alweer. Every Breath You Take van The Police. Het was een hele grote hit in de Amerikaanse hitlijsten in de Billboard Hot 100. Want zo heet die lijst al daar. Het werd daar nummer 1. En trouwens, de enige nummer 1 hit voor The Police in Amerika dit. Every Breath You Take. We kijken op de klok had.
1: Bijna 2 uur. Oh ja, tijd om te gaan.
0: Tijd om te gaan, hè. Maar dan gaan we wel heel fraai eventjes afscheid nemen samen met Ellie Goulding. Elena Jane Goulding, want dat is haar volledige naam. Zij komt uit 1986. Deze Ellie Goulding, en uit Engeland natuurlijk. Hè. En behalve dat zij kan zingen en kan schrijven, kan zij ook heel goed gitaar spelen trouwens. Haar eerste plaat werd door de BBC meteen als hit zeg maar gelanceerd. Dit is Ellie Goulding uit het jaar 2015. Wij zeggen tot de volgende van de hersenschudding.
1: Ja, woensdag zijn we er weer.
0: Woensdag zijn we weer met de nieuwe. En dan gaan we weer tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. We gaan nu nog eventjes de klok draaien naar het jaar 2015 met deze Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL-nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt het onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft.

Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Of bel naar 013 79 41 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt.

Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgave en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 50 kilometer file. Er wordt file gereden op de A16 Breda, Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Os bij afrit Sint-Oederode rijdt het langzaam. En op de A58 Eindhoven-Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt.

Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgave en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

streek omroep de Beverlanden. En ik begeleid je onderweg naar huis tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met de plaat uit 1976. Pin Lizzy and the Boys Are Back in Town. En zo is het maar net. Het is vandaag 14 september. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1982 overlijdt Grace Kelly, de voormalige Hollywoodster en prinses van Monaco, die verongelukt op 52-jarige leeftijd in het verkeer. 2018, Hurricane

Torrens die bereikt de Amerikaanse oostkust en veroorzaakt enorme overstromingen in Noord- en South Carolina. Gaan we eens even kijken op de verjaardagskalender van deze 14e. Het is vandaag de 53ste verjaardag van Nas. Hij is een Amerikaanse rapper en een hele grote in de hip-hop. En Morten Harket, hij is ook jarig. Hij wordt 67 jaar en hij is de zanger van A-ha. Natuurlijk bekend van Take On Me en The Sun Always Shine On TV en High and Low. Meer van dat soort mooie dingen. Het is vandaag ook de geboortedag van Amy Winehouse. Ze zou vandaag 43 jaar zijn geworden. De zangeres van Back to Black en Valerie. Maar ze overleed op 27-jarige leeftijd. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

wij gaan even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen ziet het weer op de Beverlanden er prima uit. We beginnen met flink wat ruimte voor de zon en het blijft droog. In de loop van de dag komt er wat meer bewolking binnen. Maar met een graad of 23 is het nog gewoon lekker zomers na zomerweer. Om het zo maar eens even te zeggen. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Dus mocht je morgen naar buiten gaan, de jas die kan gewoon thuis van de kapstok blijven hangen.

Kelsey Ballerini, Another Drink. Over drank gesproken, daarvoor hadden we het drankprobleem van vrouwtje. Haar nieuwe single, Geen Rem. De Vlakentunnel is eind september 2 nachten afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat die voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de tunnel, waardoor de weggebruikers tijdelijk een andere route moeten nemen. De tunnel die gaat in beide richtingen dicht van maandag 21 op dinsdag 22 september en van dinsdag 22 op woensdag 23 september. Afsluiting die duurt beide nachten van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Verkeer wordt tijdelijk tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N289. De omleidingsroute die wordt met gele verkeersborden aangegeven en weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Nou, het gaat wel lekker. Zeelandbrug kun je niet gebruiken de komende 5,5 week nog. En dus ook nog 2 nachten zonder de Vlakentunnel. Waar moet het heen, zou je zeggen? In ieder geval niet Zeeland in of Zeeland uit. Dit is de nieuwe single van Bruno Mars uit de hitlijsten van dit moment. Hier is hij met...

deze Bruno Mars, maar sinds een jaar is hij weer helemaal druk met de mooiste muziek die je maar kunt bedenken. Wij deden On My Soul. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van Wendy en Lisa. Wie zijn de dames met Waterfall? Oops.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 50 kilometer file. Er wordt file gereden op de A16 Breda, Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Oss bij afrit Sint-Oederode rijdt het langzaam. En op de A58 Eindhoven-Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Groot hit van Justin Timberlake en Michael Jackson. Zo heette die. Never Felt So Good. Daarvoor hadden we uit de hitlijsten van dit moment uit Noorwegen Bauza, oftewel de Bauza en Magnetic. Een Belgische automobilist is zaterdagmiddag in Goes aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een botsing op de Nansenbaan. Rond 3:30 kwam op de kruising met de Schravenpolderseweg een Belgische auto en een bus met elkaar in botsing. 3 politie-eenheden en een ambulance die kwamen ter plaatse. De bestuurder die bleek na een test onder invloed van alcohol en of drugs te zijn en is samen met een kind naar een politiebureau gebracht. Beide voertuigen die zijn geborgen. Het ongeval zorgde voor een flink wat verkeershinder. Niet erg handig om onder invloed in de auto te stappen natuurlijk. Wij gaan even wat muziek uit de Beverlanden draaien, want ook daar komt hele leuke muziek vandaan. En wie kent ze niet? Raccoon. Hier zijn ze met Nickel for Goodbye.

De relaxte muziek uit 2025, Real Estate, Water Underground, maar nog niet een hit geworden natuurlijk. Wat wel een hit is geworden, dat is deze plaat van Lady Gaga. Hier is ze met de Dead Dance op streek om Route Beverlanden.

En daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededeling en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis. Met daarin natuurlijk de airplay track van deze week. En dat is weer nieuw en is mooi geworden. De plaat in zijn verhaal en natuurlijk de Beverlandse informatie en verdere lekkere muziek.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep.

Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16, Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu 1 tunnelbuis dicht. 40 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel. En een klein kwartiertje oponthoud bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Nieuws met Ad Vermeer.
1: En welkom bij deel 2 van de Ruis de Beverlandse Avondshow deze maandag. En wij begonnen met de nieuwe Airplay track van deze week. De Cool Notes en Happy. Van reggae groep in de jaren 70 tot bekende pop, funk en soulband in de jaren 80. De Cool Notes die hebben door de jaren heen flink wat muzikale ontwikkeling doorgemaakt. De band uit Brixton, Zuid-Londen, die groeide uit tot een bekende naam binnen de Britse soul- en popscene. Nu, ruim 40 jaar later, is de Cool Notes weer terug met nieuwe muziek. Op 28 augustus verscheen Happy, de

nieuwe single van de band. Heather Haywood en Stephen McIntosh die behoorden tot de gezichten van de groep. Vandaag zijn ze nog steeds bij de band aanwezig. De hele week dus de nieuwe single van The Cool Notes, Happy, als zijnde de airplay track op streek omroep te Beverlanden. En wilt het hele verhaal nog een keer teruglezen? Kijk dan even op onze

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Morgen ziet het weer op de Beverlanden prima uit. We beginnen met flink wat ruimte voor de zon en het blijft droog. En in de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking binnen. Maar met een graad of 23 is het nog lekker na zomerweer. Vannacht koelt het trouwens wel af naar een graad of 14. Maar mocht je dus morgen naar buiten willen, de jas die kan gewoon lekker thuis blijven.

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin hoorde je de nieuwe single van Jealous Blue en Malive, Edge of Desire. En daar worden leuk nieuwe dolletje uit de jaren 80. De Nederlandse Sarah en Labyrinth. Nooit een hit geweest en dat begrijp ik aan de ene kant ook wel een beetje. Het was een beetje 13 in het dozijn. De pyjama van meneer Cactus en het jurkje van mevrouw Stembond hebben afgelopen zaterdag tijdens de Bibeldingse rommelroute €350 opgebracht. Vanuit Den Haag was de hoogste bieder en mag zich nu de eigenaar noemen van de outfits uit de grote meneer Cactus Show. Opbrengst die gaat naar goede doelen. De rommelroute bracht daarnaast voor ieder vooraf gekozen doel €325 op. Voor een actie van de PKN-kerk in Bemeldingen voor Peer in Roemenië werd bovendien zo'n 500 stuks goede kleding ingezameld. Vraag me dan af hoe dat dan zit met die Haagse fan van de grote meneer Cactus Show. Zal die dat spul ook gewoon gaan dragen als die 's avonds naar bed gaat? Ik weet het niet. Ik denk dat hij het gewoon ergens netjes ophangt aan de muur in de woonkamer. Zou je vrouw blij mee zijn, zeg. Dat is weer een ander verhaal. Dit is mijn muziek van Harry Styles.

Harry Styles en daarmee werd het bijna 7:30. En dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van de nieuws in haar huis. Tot die tijd nog even deze uit de hitlijsten. Tame Impala en Loser.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit erop. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kan je nog file rijden over 3 kilometer tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Kleine 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Deze van Ziggy Marley, Loco's Dancing. Daarvoor uit de hitlijsten Ella Langley en Choosing Texas. Bijna 400.000 euro omzet in 5 jaar. Dat is de bijzondere jubileumstand van Kringloopwinkel deel 2 in Goes. Die meldpaal die werd zaterdag gevierd met een vernieuwde winkel en een jubileumfeest. De winkel die begon in 2021 en groeide veel sneller dan verwacht. Alle kleding die wordt gedoneerd en door vrijwilligers gesorteerd. De opbrengst die gaat naar goede doelen, zoals shelters uit en de schone kledingcampagne. Ook een lokaal Zeeuws doel staat nog op de planning voor deze kringloopwinkel. Wij gaan even naar Frankrijk, doen we samen met deze plaat van Gims. Hier is die met Soleil.

0: Parijs, daar komt hij vandaan, deze Gims. En van hem zijn nieuwe Soleil. Het is om en erbij 7:10. Dat betekent tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een lekkere zomerse dag en de zon brandt op mijn gezicht. Ik probeer me een weg te banen door een iets te drukke winkelstraat en terwijl ik door de menigte slalom, zie ik een stoeprand over het hoofd. Ik struikel en val voorover. Terwijl ik val, vraag ik me af hoe ik zo meteen de grond zal raken, maar voordat die vraag vanzelf beantwoord zal worden, voel ik jouw hand. Je grijpt me stevig vast en voorkomt nog net dat ik languit op straat kom te liggen. Elke keer weer ben je er precies op het juiste moment. Zelfs midden in de nacht als ik lig te slapen. Soms droom ik dan van de sterren hoog in de lucht. In mijn droom spannen die sterren samen met de hemel en beraden een complot tegen mij. Ze willen alle mooie dromen voor altijd van me afnemen en me alleen nog maar nachtmerries bezorgen. Tijdens zo'n nare droom lig ik te woelen en te zweten in bed. En dan maak jij me altijd precies op het goede moment wakker. Het is bijna onvoorstelbaar wat we samen hebben. Elke keer als ik ergens in verstrikt raak, ben jij er om er op tijd weer uit te slepen. Ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen. En dat we voor eeuwig kunnen genieten van de liefde die wij samen delen. Want dit is simpelweg ongelooflijk.

plaat en zijn verhaal voor deze aflevering naar huis. Ilse de Lange uit 2008 en So Incredible. En de plaat die staat momenteel weer helemaal in de belangstelling. Nummer 5 in de Spotify-lijst van deze week. Dit zijn Alok en Clementine Douglas.

En dat was Body Talk, oftewel de laatste single van Alok en Clementine Douglas. Een leuk gelegenheidsduetje op deze maandagavond. Bijna 7 uur geworden, dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Peter en Martin die staan al te popelen om zometeen aan de gang te gaan met Rockblok Radio. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren als je van wat hardere rockmuziek houdt. Morgen om 5 uur heb ik weer een nieuwe aflevering Naar Huis hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen, tot aan 7. Deze grote hit van Bon Jovi, Blaze of Glory, wat mij betreft, bijna avond en tot morgen.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen.

Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock Block Radio. Het is weer maandagavond, het weekend is voorbij. En dan zit je weer lekker bij de radio. En hopelijk doet hij dit keer dan wel natuurlijk.
1: Hopelijk maken we de 2 uur gewoon vol.
0: Ja, want ja, vorige week een kwartier is een beetje voor het einde. De computer zit nou.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die was oververhit geraakt op een of andere manier. Waardoor de heleboel op tilt sloeg, vastsloeg.
1: Ja, we konden helemaal niks meer.
0: En toen konden we helemaal niks meer. Uiteindelijk hebben ze het zelfs gewoon opgegeven om maar op te starten. Want dat moest geloof ik denk dan eens maar afkoelen.
1: Ja, maar goed. We hebben nog een paar over die eigenlijk wel in de playlist stonden. Ja, maar niet meer gedraaid hebben. Dus die krijgen jullie nog te goed.
0: Inderdaad, dat is zeker. Ja. Ja, we wilden natuurlijk ook. Ik wilde op dat moment ook net een beetje aandacht gaan besteden aan een klein itempje die we er tussenin gooien. En ja, dat kon ik allemaal niet meer uitgelegd krijgen. Maar ja.
1: Nee.
0: Dat werd ons gewoon onmogelijk gemaakt.
1: Ja.
0: Hopelijk hebben we dit keer het niet.
1: Nee, daar gaan we even vanuit dat het deze keer niet gebeurt. Het zou wel prettig zijn.
0: Het is wel broeierig buiten, maar niet zo warm als...
1: Nee, dat niet.
0: We begonnen deze avond lekker en gezellig met de Entombed. Met Out of Hand van Wolverine Blues. Gewoon een lekkere, goede, dikke death and roll. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook wat nieuw voor jullie klaarstaan. Waaronder Firewind.
1: Ja, een nieuw album. Gods, Myths and Titans. 19 februari. Moeten we nog even wachten natuurlijk. Ja. Dit is natuurlijk de band rond Gus G. En nou las ik dat die Be Merciful Fate is Andy LaRocque
0: vervangen heeft,
1: ja. Ja, door Gus G.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht van, oké.
0: Ja, waarom niet, hè?
1: Nee, het is ook zo. Maar als jij natuurlijk een nieuw album wil gaan promoten met toeren... en Merciful Fate album komt er volgens mij ook nog aan.
0: Ja, oké, maar dat zal wel in te passen zijn, denk ik.
1: Maar goed, het is in ieder geval een album... ze willen ze altijd nog eens een conceptalbum maken over de Griekse mythologie. Nou, deze band komt natuurlijk oorspronkelijk uit Griekenland.
0: Ja.
1: Dus een compleet conceptalbum voor degene die van Griekse mythologie houdt.
0: Juist, en Grieks.
1: Ja.
0: Eten.
1: Laat hem gewoon draaien.
0: The Legend of Achilles by Firewind.

0: Weer een nieuwe notenkakker dus bij Merciful Fate, oftewel Gus G.
1: Gus G, ja, hij is wel een goede gitarist.
0: Gus Guitar.
1: Ja.
0: Nou ja, hij zal het vast goed doen. Ze hebben hem niet voor niks gevraagd natuurlijk.
1: En, ja, dat is ook zo. Maar...
0: Ja, ik zag een interview laatst met King Diamond. En hij had zoiets van, dat gaat helemaal lukken met deze jongen. Nou, dat geloof ik best.
1: Dat denk ik ook.
0: Dus ja, we wachten het gewoon maar.
1: Ja.
0: We gaan eens even naar Zweden, naar de band Armory. Volgens mij hebben we daar een paar weken geleden ook al wat van gedraaid. Ik ben laatst ziek geweest, dus misschien dat ik nog even...
1: Er hangt nog wat in.
0: Er hangt nog wat in mijn neus een beetje en dat komt er af en toe zo door mijn strot uit. nou ja, ze hebben nog een nieuwe single uitgebracht van de plaat. En dat is namelijk genaamd A Return of the True Gods. Nou ja, hoe true moet dat zijn?
1: Ja.

0: Ja, want Agent Steel zit er wel in.
1: Ja, toch.
0: Is het niet Return of the Gods dan wel?
1: Ja.
0: Dan is het wel de zanger die een beetje toch wel zo klinkt. Ja. Oké, tijd voor een oudje. En dan bedoel ik ook wel een oudje. Een lekkere echte punk oudje. Ja, ik had vroeger deze plaat had ik thuis. Nu niet meer.
1: Nee.
0: En ja, van de Sex Pistols.
1: Ja.
0: Ja, weet je, je kan hele punk bij elkaar. En toch, dat op een of andere manier, die plaat die blijft gewoon lekker. Die ja, is lekker. Gewoon altijd lekker. En ja, deze band werd natuurlijk enorm gehyped door Malcolm McLaren in de tijd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar ja, dat heeft punk wel groot gebracht op een of andere manier.
1: Ja, nou, ja, goed, dat hebben we inderdaad wel op de kaart gezet. Ja,
0: inderdaad, dat bedoel ik. Nou, dan gaan we er wat van draaien natuurlijk. Wat dan? Ah, Pretty Vacant.
1: Ja, vernemen we goed.
0: Kijk.

0: Yes. I touched the guitar. Bloody hell. Well, we're leaving it anyway.
1: Ja, is ook zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja, volgende. We hadden net over de bandnaam uit te spreken, hè?
0: Ja, Havoc.
1: Havoc, ja. Havoc, ja. Is ook zo. Ja, de meeste metal liefhebbers kennen deze band natuurlijk al uit Denver. Pure trash natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Er is een nieuwe single uit. Nog niks bekend over een nieuw album. En ze zijn hun Europese tour vorige week begonnen. Alleen hier in Nederland, ja, de fans zijn al geweest. Want ze waren in Eindhoven afgelopen weekend.
0: Oh.
1: En ook nog in Brussel. Dus dat, die heb je in ieder geval gemist. Nou, kijk, in die geval.
0: Ja, dan doen we het maar even met een single van ze.
1: Een nieuwe.
0: Ja, ja. The Ultimate Weapon van Havoc.

0: Ja, The Ultimate Weapon van Havoc.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Zal ik dit even zeggen? Oh ja, we hebben meestal natuurlijk al de lijst van Marijs. Maar ja. Ik dacht van ja, laten we nog eens een paar andere mensen betrekken. Met een toch ook een andere eigen muzieksmaak. Waardoor dit programma ook nog een beetje is. Ook wat andere liedjes krijgt waar wij zelf nooit zo gauw achter zouden aangaan of zouden zoeken. Gewoon ja. Omdat we er niet zo mee bekend zijn. Dus ja, ik heb twee mensen gevraagd waarvan ik zoiets heb van die hebben wel verstand van muziek. Dat zijn namelijk Frans Verwoerd en Robert van Hoften. Nou, ja. Robert van Hoften, dat is mijn oude bassist natuurlijk en een vriend van ons beiden. Oh. En Frans is ook eigenlijk een vriend van ons beiden natuurlijk, sowieso.
1: Je hebt natuurlijk, ze zijn hier allebei een keer geweest.
2: En ze zijn hier allebei al een keer geweest. Dus ja, en ja, zij draaien, of tenminste, ze zijn een hele eclectische smaak.
1: Ja.
2: En ja, ik had wel zoiets van, het moet natuurlijk wel een beetje in het programma passen in de zin van... Maar het mag natuurlijk best wel een beetje schuren hier en daar en dit en dat. En ja, kom eens met wat dingen waar ik niet zo gauw of Peter niet zo gauw op zou komen.
1: Ja.
2: Nou, dat hebben ze gedaan.
1: Ja, dus we gaan het eerst, Frans en het tweede uur eentje van Robert.
2: Dan gaan we alleen van Robert draaien. Ja, ik had al tegen Frans gezegd in de zin van Frans anders. Een beetje anders, hè. For something completely different. Wat heeft hij opgestuurd? Nou ja, ik denk dat wel wat mensen dit misschien wel kennen.
1: Ja.
2: Chelsea Wolf.
1: Ja.
2: Of haar kennen eigenlijk, want het is een dame. Chelsea Joy Wolf, een Amerikaanse singer-songwriter. En ja, zij mixt ook gothic rock, doom, metal en folk. En ja, ze schrijft al een hele jonge leeftijd liedjes. Ze heeft ook dus een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet The Dark, die is sinds augustus uit. En daarvan gaan we draaien het nummer Seethe van Chelsea Wolf.

0: Ja, dit zijn natuurlijk geen beukende gitaren. Dat hadden we al gehoord. Maar ja, het heeft wel iets heel donkers.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat past prima tussen.
0: En dat vind ik prima passen in ons programma. Want ja, het heet dan wel rockblok. Maar eigenlijk is het veel groter dan dat qua. Het is een allesomvattende muziek idee van... muziek die gewoon niet zo gauw zou horen op tussen 8 en 5.
1: Jij neemt het heel breed.
0: Ja. Dan gaan we eens kijken. Dankjewel vooral. Hij heeft er nog meer klaarstaan voor ons. Maar dat komt in de loop der weken. Goed, gaan we door met het volgende item. En dat is deze. Ja, dan blijven we toch een beetje in de wat koffie dingen hangen. Oh ja, Type Negative.
1: Ja.
0: Ja, en wat gaan ze dan doen? Nou ja, ik dacht dit keer dan maar even Cinnamon Girl in plaats van, het ligt op het puntje van mijn tong.
1: Ik weet wat je bedoelt.
0: Summer? Nee? Ja? Nee, kom maar zo.
1: Je kunt u voor bellen.
0: Even kijken. Van Neil Young natuurlijk, Cinnamon Girl. Van de plaat Everybody Knows This Is Nowhere in 1969. Type Negative heeft een hele lekkere versie van gemaakt. Dus die gaan we nu draaien. Cinnamon Girl, Type Negative.

0: Ja, yeah, Type of Negative met Cinnamon Girl. Yeah. Summer Breeze was het trouwens volgens mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij kwam ineens en toen had je de knop al dichtgedraaid.
0: Ja, toen had ik de knop al dichtgedraaid. Ja, dat was altijd, altijd achteraf. My middle name, Martin Achteraf de Jong. Captain Hindsight.
1: Ja.
0: Yes. Ja. Nou, kom dat ik een bril draag. Dat is altijd alleen de denk het. Oké, we gaan nog eens even verder met natuurlijk een nieuwtje. De band Crusader. Deze komen uit Oost-Londen. Ze hangen een beetje in de jaren 80. Qua muziek, maar dat is helemaal niet erg. Ze hebben een nieuwe single uit. Deze heet Breaking Out.

0: Ja, Breaking Out van Crusader. Ja, ja, deze jongens zijn echt al dik in de jaren 80. Ja, ze doen het nog niet zo verkeerd, vind ik eigenlijk.
1: Nee, het is ook zo, klopt.
0: Ik mag dit bandje wel. Dat moet dus wat meer in de gaten houden. Ik zei het toen straks al. De lijst van Marijs is natuurlijk al wat een poos meedraait in de circulatie van dit programma. En natuurlijk ook vandaag. Ja, we hadden er eigenlijk nog even kijken. Wat is het... Vorige week natuurlijk nog één over. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar ja.
1: Dan draaien we hem nu, hè?
0: Dan draaien we hem nu. Even kijken. Ja, dan had ik toch. Ja, Aggression hadden we vorige week nog op staan. Dat is een Amerikaanse hardcore punkband uit Silver Strand Beach, Oxnard. Oftewel de Oxcore, Oxnard Core. Dat is een bepaalde stroming daar ook. Nardcore, ja, dat was het.
1: Juist.
0: gaan we natuurlijk zeker wel van draaien. Brain Bondage heet het nummer. En dit is de band Aggression. Yeah.

0: Ja, volgens mij had de ene gitarist hem zo gestemd gestaan dat ik speel gewoon die solo hier heb. En het maakt van me helemaal geen reet uit waar ik het ook nog zit. Geweldig. Ja, de band Aggression. Oké, trouwens, even kijken. Over 2 weken, 26 september, dan is het weer Vogelrok aan de overkant. Oftewel bij Vogelwaarde.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk iets meer een tribute festival, maar er spelen altijd aan het begin van de avond of de dag, dan spelen er altijd een paar echt wel originele bands. En ze hebben dan gevraagd de band Up Thunder. Laatst heb ik dat ergens wat mee van gekregen, dan weet ik eventjes niet zo snel waar. En Imprisoned Flesh, ja, en dat is toch death metal, dus er wordt toch...
1: Is ook zo.
0: Ja, leuk. Voor de rest heb je River Runs Red, nou, dat laat zich raden. Garden of Stone laat zich ook raden. Lincoln Park laat zich ook raden. St. Jimmy's, ja, zou dat iets Hendrix zijn? En dan natuurlijk Metallica.
1: Ja.
0: Oké, gaan we verder met de band Crown. En dan moet ik even goed spieken. Crown Magnetar. Dat is een Amerikaanse deathcore band uit Colorado. En deze jongens lui hebben een leuk liedje uitgebracht. Dat heet Dead Crown. Nou ja, je weet wel wat je kan verwachten bij deathcore. Ja. Komt het dan maar gelijk.

0: Motherfucker! Dat wordt altijd geroepen. Ja. Ja, niet dus.
1: Nee, het is Amerika, hè, dit.
0: Ik weet dat dit behoorlijk populair was onder wat vrienden van me, deze band. Ik was er niet zo heel erg kapot van Rage Against the Machine.
1: Leuk. Ah, sommige nummers.
0: Ja, ja, maar ik was er niet zo wild van. Trouwens, ik kreeg nog ook te horen dat Lesbian Bad Def, waar we vorige week draaien, die komen volgend jaar mei in de piek.
1: Ja, ik keek op de site, dan staat er nog niet op.
0: Nee, maar ik zag wel zo'n postertje, dat was gestuurd door Chris.
1: Dus, inside information.
0: Ja, waarschijnlijk. Oh shit, dat hadden we niet mogen zeggen. Oké, mensen, we gaan dit uur even afsluiten. Een beetje muziek, hè, dat hoort erbij. Oh, ja, zonder muziek wordt het niet leuk. De band Devastation met Never Believe. Tot zometeen volgende uur.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden.

Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, welkom terug bij Rockwalk Radio met het mooie nummer Watch the Children Pray van Metal Church.
1: Ja, jawel. In de categorie de gouden ouwe.
0: Ja, zeker weten van wel.
1: Oké, gaan we verder met Fleddy Melkely.
0: Ja.
1: Ja, derde single dacht ik, na Doe Werk en Brood, dacht ik.
0: Oké.
1: Okay. Van het nieuwe album L'Avocat du Diable, als ik dat goed uitspreek op zijn Frans. Ik zit denk ik in de buurt.
0: Ja.
1: Advocaat van de duivel dus.
0: Dat 30, lijkt me ongetwijfeld.
1: Ja, 30 oktober komt hij uit. Met het album ook een aantal gastmuzikanten natuurlijk. Alex Eknieuw.
0: Oké.
1: Heideroosjes frontman Marco Roelofs.
0: Uh-huh.
1: Ook nog.
0: En gaat het volgende nummer dan over pedo's dan?
1: Ik heb geen idee.
0: En met een bassist in de pedo!
1: Ja, maar dit is trouwens geen cover, hè, de volgende.
0: Kinderlokker, kinderlokker!
1: Ja, hij speelt er niet meer in, hè?
0: Nee, vooruit.
1: Ja. Oké, dit nummer heet natuurlijk Dokter Dokter.
0: Ja.
1: Het is inderdaad niet een cover van UFO.
0: Nee, dat is een laten we duidelijk wezen.
1: Ja.
0: Nee, dit is Fleddy Melkely met Dokter Dokter.

0: En de flatline.
1: Ja, dikke pret en lachen met Freddy Mercury. Ja. Als je kan volgen natuurlijk. Een Vlaams accent en dan geschreeuw.
0: Lastig.
1: Volgens mij gaat er wel eens wat lost in translation.
0: Ja, ook de koptelefoon. We halen het niet mee.
1: Dus ik zou zeggen, pak uw tekstveel erbij.
0: Ja.
1: Jawel. Ik denk dat het trouwens voor veel bands geldt.
0: Ja.
1: Oké, de band Scum Strike. Ook die zijn niet zo goed te verstaan, denk ik waarschijnlijk.
0: Nee.
1: Canadese Engels, ja.
0: We gaan het proberen.
1: Ja, nee, ja, Trump zal er wel wat over te zeggen hebben. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht van de nieuwe plaat Flawless Intrigue from Hell. En dit is Mastery of Sin.

0: Master of Sins, Come Strike. Yes. Ja, inderdaad. Ook hier een tekstboekje bij is wel handig.
1: Ja, maar gaan wij naar Zweden? Misschien ook een tekstboek.
0: Ja, ja. Misschien valt wel mee.
1: Ja, ja. We gaan naar de mannen van Orbit Culture.
0: Oei.
1: Het laatste album, Death Above Life, is natuurlijk al een poosje uit. Maar er stond een nummer op. Dat was als een bonus track alleen op de Japanse versie te krijgen.
0: Okay.
1: Vroeger kwam het wel eens vaker voor natuurlijk. Dan vraag ik mij altijd af van waarom alleen in Japan. Maar goed, het zal wel een reden hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ze hebben dit nummer Nuclear God als standalone single. Op een zelfstandige single. Ja, voor de rest van de wereld ook. Uitgebracht.
0: Okay.
1: Of je moet de Japanse versie hebben natuurlijk. Ja.
0: Ja. Hey. Hey. Het Japans, dat kan je helemaal niet volgen.
1: Nee. Dat... de Japanse versie van het album. Ja.
0: Dit is Nuclear God van Orbit Culture.

0: Zo, nou, dat is een dikke, strakke metal van de tegenwoordige tijd.
1: Ja,
0: ja, dan gaan we nu iets totaal onderzoeken.
1: Ja.
0: Ja, ik had het natuurlijk straks over Frans Voert, die natuurlijk voor ons een lijst heeft met allemaal van zijn muziek. Die hij zegt van, dit moet je eens draaien, dit is heel tof voor deze zender. Ja, dan hebben we natuurlijk ook onze goede vriend Robert van Hofte natuurlijk.
1: Ja.
0: Een man ook met een zeer eclectische smaak, een gigantische boekenkast en ook kennis.
1: Ja.
0: Ooit zei iemand, Robert is een platenneurt. Ja, dat klopt.
1: Dus hij heeft ook een lijstje ingevuld.
0: Hij heeft ook een lijstje, ja. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ja, als ik iemand wel weet die er mee weg kan, dan is het Robert.
1: Ja.
0: Ze waren ook allebei, die lijst waren ook echt binnen no time binnen trouwens. dan beginnen we dus natuurlijk met de eerste van zijn lijst. En dat is, ja, dan gaan we al gelijk heel eind terug in de tijd, in de 1968 zo'n beetje. Maar de band Quicksilver Messenger Service. Ja, en Quicksilver Messenger Service is een band uit de buurt van, volgens mij, San Francisco, geloof ik, als ik zoiets goed begrijp. En ja, ze waren eigenlijk een soort psychedelische rockgroep.
1: Ja.
0: En ze hebben een aantal platen uitgebracht. En dit is van, van Pride Man. En ja, eigenlijk het gelijknamige nummer, Pride Man. Dus we gaan even terug in de tijd.

0: Ja, mooi stukje a cappella nog even. Ja. Lekker nummertje, man.
1: Ja.
0: Dit vind ik ook weer hele lekkere muziek.
1: Sommige mensen denken van, goh, wat draai je toch allemaal?
0: Ja, dat is een keer een beetje wat andere dingen. Ja, die toch een beetje wel in het grote geheel van dit programma eigenlijk vind ik wel kunnen passen.
1: Klopt. Nee, dat klopt.
0: Dus ja, zelf zou ik er nooit op gekomen zijn. Ten eerste, ik ken ook de hele band niet. En nu dus wel. En jullie dus ook. Dus ja, dankjewel Robert voor je bijdrage. Ja, volgende week krijgen we er weer twee van Frans en Rob. Is goed. Dan gaan we nog eens even weer naar deze tijd. En dan hebben we het namelijk over de band Slow Pulse. En dat is een hardcore metalcore band uit Austin, Texas. En ja, ik zag dat voorbij komen. Ik denk, daar gaan we wel eens wat van draaien. Want dat klinkt wel leuk. En dat gaat ook passen in dit programma. Dit is het nummer Comatose. En dat is een nieuw nummer van ze. Dus ja, hardcore metalcore. Dat wordt weer gillen en krijschen en beuken.
1: Dat pakt opblaasentjes maar.
0: Maar eerst even wat rustig aan.
2: Some things you forget, but some things, you know, you'll never forget, like his eyes. I'll never forget those brown eyes staring at me, and he didn't blink. That was what was so profound. The man did not blink the entire time that he's strangling me, and I'll never forget his face.

0: Ja, totaal verschil natuurlijk met wat we nog hier voordraaien.
1: Ik wou net zeggen, ja.
0: En dat doen we toch wel lekker even. Ja. Alles door elkaar. En juist, geen vastigheid. Alhoewel, geen vastigheid. Dat is ook niet helemaal waar. We hebben natuurlijk een paar items. Ja. En dan keren we eens even deze, geloof ik. En deze soundtrack die maakt echt wel dat je gaat rocken. We gaan het namelijk hebben over Rock'n'Roll High School.
1: Van de Ramones natuurlijk.
0: Ja, de Ramones. En de gelijknamige film. En eigenlijk, ja, die film. Het is een Amerikaanse muziek, deels concertfilm, tienerfilm, komedie uit 1979. Geregisseerd door Alan Arkush met de rockgroep The Ramones in de hoofdrol. En ja, het draait natuurlijk om een high school. En ja, dan ga ik mij even plot een beetje voorlezen. Want er is namelijk een leerling die ontzettend veel van rock'n'roll houdt en dergelijke. En ze heeft ook behoorlijk wat gezagsproblemen. En ja, dan komt er een nieuwe directrice. Die is heel streng. En die gaat van alles verbieden. En dan ook nog eens dat ze dat concert af te gaan dwingen en afzeggen. Dus ja, er moet natuurlijk van alles in opstand komen om dat maar voor elkaar te laten gebeuren. Om dan toch maar dat nummer. Dit was eigenlijk ook mijn kennismaking met de Ramones toen ik nog
1: voor de meeste mensen.
0: Ja, toen ik een klein mannetje was. Maar ja, dit nummer vond ik wel helemaal geweldig. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, mensen, we gaan even terug in de tijd. Dat is 79 en dan hoorde je dit op de radio bij de gelijknamige film Rock'n'Roll High School van The Ramones, of eigenlijk Ramones.

0: Ja, dit is wel een beetje een andere versie dan ik hem van vroeger kende. Of tenminste, ja. Of er zijn meerdere versies. Zo vast wel.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ik denk
1: ja.
0: het wel. Ja. In mijn belevenis was hij toch wel wat heavier.
1: Wat voller.
0: Oh ja, voller, ja. ja. Iets dergelijks. Iets meer volle melk dan magere melk.
1: Ja.
0: Oké, okay. We gaan nog eventjes door. Lekker. Jawel, met de band Monstrosity. Dat is een Amerikaanse death metal band opgericht in 1980. Ja, en daar zat natuurlijk George Corpse Grinder Fisher zat erbij. Dus ja, we gaan er dus lekker wat van draaien. Fatal Millennium Monstrosity.

0: Ja, Monstrosity met Fatal Millennium. Lekker hoor. Beetje death metal uit de vroegere tijd. Jawel, yep. Ja, zeker wel, zeker wel. Ik weet niet of dit een Scott Burns was geproduceerd. Ja, toen straks draaiden we nog Devastation. Als afsluiting van het vorige uur. En dat was ook door Scott Burns geproduceerd. Ja. Dat weet ik wel. Dat kon je ook wel horen een beetje aan. Een beetje een soort Sepultura geluid van Brief to Remains. Dat geluid een beetje. Oké. Okay,
1: een eentje van Marijs.
0: Een eentje van Marijs. Marijs, jawel. Ja. De band Violencia. Als ik het goed heb. Violencia, oftewel Violence. Maar dan op zijn Spaans. Vierkoppige hardcore punkband. Power Violence band. Afkomstig uit Tijuana. De Tijuana Brass Band, weet je wel, die trompetist.
1: Ja,
0: je weet wel wie ik bedoel.
1: Ja, dat ja. Klopt. Ja.
0: In ieder geval, maar het is dan natuurlijk helemaal geen trompetten in deze band. Nee, dat is allemaal keiharde gitaren, dikke bas en dikke buk. En geschreeuw. En ja, ik zie zo een foto en ik geloof dat ze een dame op zang hebben. Maar daar komen we zo meteen zelf achter. Dat is een verrassing voor ons. Ja, dit is Syndrome del Impostor. Ja, klinkt als een syndrome of the imposter. Maar ik denk, gaat dat over Jezus? Nou, dit is Violencia. Ja.

0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Dit vind ik leuk. Okay. Dit is wat een korte, krachtige hup, door de muur en door de deur.
1: Ja. Gaan we even naar een verrassende nieuwe single van Slipknot.
0: Uh-huh.
1: Er zijn nogal wat veranderingen in de line-up de laatste tijd. Maar deze kwam een beetje onverwacht vorige week uit. Zijn we wel toegeven, deze single komt trouwens niet op het volgende album. Dus dan weet je dat.
0: Dan gaan we ook niet draaien. Volgende nummer.
1: Arsenal.
0: Dat gaan ze leuk vinden in Engeland. Arsenal. I'm from West Ham United. Slipknot. I hope no bad people show you.

0: en Joe Satriani weer nog lekker eventjes samenwerken.
1: Ja, van het nieuwe, van het album The Sea of Emotion was ze tweeën maken en die komt 6 november uit.
0: Ik hier dan. Ja. Lekker hoor.
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog weinig tijd, dus we gaan nog even gauw even een paar nummers indraaien voordat het zover is. Even kijken. Death Dealer Union, Amerikaanse heavy metal hardcore hard rock band, sorry. Ze hebben een nieuwe nummer uitgebracht, maar die wilden vorige week draaien, maar dat ging niet. En nu dus maar dan wel. Deze heet Dark Sister.

0: Ja, mensen, het is weer zover. Ja, het einde zit er al aan het komen.
1: We zijn weer helemaal klaar voor vanavond.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan eens afsluiten met een lekkere ouderwetse.
1: Lekkere begin jaren 80.
0: Yes.
1: Tank. Hè?
0: This means war. Oh, yes. Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Volgende week. Hey. Hey.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen twee uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes wat verder met The Free uit 1970 van het album Fire and Water, die allergrote hit All Right Now.

0: Ambient Road, en dat is een formatie, hardrock formatie uit Noorwegen. De debuutalbum uit 2018 heette Turn Up The Heat.
1: Ze rockt, oh, wow. En is Addie's Rock Lady.
2: Ja, we rock gezellig weer verder heel de maand september met Julietta en de Licks. Vanavond 20 Years Old Lover.

0: uit de begintijd van Juliet en de Licks. 20 Years Old Lover. Was officieel niet op album verschenen, maar doordat de band later wat bekender is geworden, is het toch nog op jullie debuut album later meegepest. You're Speaking My Language.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Be Yourself is het vierde album van de Eurythmics. Misschien in het voorjaar van 85 wordt omschreven als jullie meest commerciële en succesvolle album. Maar wordt ook nog omgezet als een van de beste pop- en rockalbums uit de jaren 80. Op dat album onder andere de grote hits Would I Lie To You, There Must Be An Angel Playing With My Heart, It's Alright, Baby's Coming Back. En deze Sisters Are Doing It For Themselves. En daar werden ze bijgestaan door Anita Franklin.

0: Hollands naar de bioscoop geweest zijn naar de film Practical Magic 2 met in de hoofdrol Sandra Bullock en Nicole Kidman, dan heb je waarschijnlijk deze plaat ook voorbij horen komen van de Bleachers, want die hebben speciaal voor deze film het nummer Kids Myself Believing uitgebracht.
1: Jan Steen, streekomroep de Beverlanden.

0: We namen je mee naar Utrecht. Daar komt de formatie Rondé vandaan. En de opvolger van Oh My God, dat nog niet zo lang geleden uit was gebracht, is de opvolger heet Running Away. En dat is een ode aan de echte romantiek.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: 13 september 1976 verscheen het 14e studioalbum van de formatie The Bee Gees.
2: We are children of the world.

0: Children of the World was het 14e studioalbum van de Bee Gees. En op dat album zong buiten de titelsong Book a Child, Love So White en You Should Be Dancing. En You Should Be Dancing zou ook nog worden opgenomen op de soundtrack van Saturday Night Fever. En die verscheen een jaar later.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het, zeg maar, het debuutalbum als solo-artiest van Gloria Estefan.

0: Gloria Estefan begon haar carrière bij de Miami Sound Machine. Toen werd het Gloria Estefan en de Sound Machine. En nu was ze ervan losgeweekt om zomaar in de titel Cut Boats Away is eigenlijk dan haar solo album. Alleen de muziek werd dan wel verzorgd door de Miami Sound Machine, maar dat wordt dan weer niet vermeld op het album. Op het album staan de hits Here We Are, Cat on Your Feet, Oye Mi Canto en natuurlijk die enorme grote hit Don't Wanna Lose You. Gingen een kleine 4,8 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

Durven dromen is het album van Marco Borsato en wij draaiden ervan Zwart-Wit.

0: The Kings of Leon brengen een nieuwe single uit. My Whole World is straks terug te vinden op het nieuwe album Oh My Beloved. En die verschijnt op 9 november.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: Al meer dan 40 jaar zit het in de popmuziek. U2. En wij kijken op het 12e studioalbum van jullie, No Line on the Horizon. Wat in de zomer van 2008 verscheen. Grote hits van het album waren Cat on Your Boots en Magnificent. En wij draaien het de derde stuk van het album, Moment of Surrender.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: We zijn weer bij u met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we naar 21 oktober 1982. Toen gaf Fleetwood Mac een legendarisch concert in de Forum in Inglewood in Los Angeles. Tijdens jullie Mirage Tour. En daar speelden ze onder andere The Chain tot aan de tijd zijn van 10 uur.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York.

Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: tweede uur Hof van Steen, albumversie. En we namen hiermee 35 jaar terug in de tijd, naar 13 september 1991. Kunst en Roses hadden toen twee albums tegelijk uitgebracht. Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2. Op allebei de albums stond deze versie Don't Cry, wat de alarmschijf was. Wij draaiden de originele versie en de woensdag hoor je de alternatieve versie. En dat zou nog tot een zesde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

1982 verscheen het vierde album van Toto en dat heette gewoon Toto 4. Op dat album, het eerste track die ze er vanaf brachten was deze Rosanne. We draaiden de volledige albumversie, maar op dat album staat onder andere ook bijvoorbeeld die mega hit Afrika.

Ze zit al 30 jaar in het artiestenvak, Asimla Rombly. En dat gaat ze groot vieren op 14 november in het AFAS Live in Amsterdam. Daar geeft ze een spetterende show weg met al haar grote hits van de afgelopen 30 jaar. Ze brengt daar ook een speciale nieuwe single voor uit. En dat was Jij Was Bij Mijn...

0: The Not Dead to Dream is jullie nieuwe titel van jullie nieuwe album dat op 9 oktober zal verschijnen. En de nieuwe single die ervoor afkomt is Be With You Tonight van de Schotse band Teenage Fanclub. Ze doen ook een tournee door Europa. En daar doen ze ook Nederland mee aan. Op zondag 1 november zijn ze in de Tolhuistuin in Amsterdam.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Het tweede album van Cyndi Lauper heet True Colors.

0: like a rainbow.
1: De meeste mensen zullen dit kennen eigenlijk van Phil Collins, want die coverde het eigenlijk van Cyndi Lauper. Want Cyndi Lauper die schreef het ook zelf. Was haar tweede album True Colors verschenen op 15 september 86. Op dat album onder andere de titelsong True Colors, dat een maand voor het album verscheen. En What's Going On, dat waren de hitsingles van dit album.
2: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

Van het album The Kick Inside, het debuutalbum van Kate Bush, James of Coldkin. En dat was gebaseerd op de thriller The Days of the Jackals uit 1971. En als het dan Kate Bush had gelegen, had dit als eerste op single verschenen. Maar de platenmaatschappij besloot om Wuthering Heights als eerste uit te brengen. The Synthesizer Greatest. Synthesizer.

0: Het was eigenlijk de bedoeling dat Synthesized allemaal de originele Synthesize-liedjes zouden erop staan, maar niet ieder artiest was daarvan gediend. Dus alles werd nagespeeld door Ed Starink in Synthesize Creators. Van het tweede album Volume 2 draaiden we de versie The Model van Kraftwerk.
1: Hier is het album van de week.
0: Officieel is het haar debuutalbum als solo-zangeres. Gloria Estefan, maar de Miami Sound Machine, die verzorgde nog wel de muziek.

0: Wordt aangeschreven als haar debuut solo album. Gloria Estefan, die was losgeweekt zeg maar, van de Miami Sound Machine. Maar de Miami Sound Machine die deed het muzikale gedeelte op dit album. Cut Boats Away uit 1989. Gingen er maar liefst een kleine 4,8 miljoen verkochte exemplaren van over de toonbank. De albumtrack die wij ervan draaiden was Think About You Now.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

Vorige week zondag werd hij 80 jaar, de frontman van Normaal, Benny Jolink. En toen Normaal een beetje rustig aan ging, oftewel min of meer stopte, maar ze zijn gewoon doorgegaan, bracht Benny Jolink een soloalbum uit Post Normaal met erop de single The Hummel is het Dorp.

De band Trond Veerle Cornelissen heet De Mis. En jullie nieuwe single Mannen aan de Top, dat staat ook op jullie debuut-EP. Alles wat ik niet ken is eng. En die zal begin 2027 verschijnen. En dit is de opvolger van jullie vorige single De Laatste Dag.

0: We namen hiermee terug naar de Summer of Love, oftewel de zomer van 1967. En hoe kan je dat beter doen dan naar San Francisco te gaan? San Francisco Night was Eric Burdon en The Animals. Het was toen terug te vinden op het album Wind of Change uit datzelfde jaar.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. En sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van de Rockblok. Wij gaan straks het licht hieruit doen, de deur op slot. Maar dan drukken we ook op het knopje non-stop muziek tot de klok van 12 uur krijg je avondrood. En daarna gevolgd door de Nederlandse nachtwacht. En dat wordt om 7 uur. Afgesloten met Op Weg naar het Beverlandse ochtendprogramma tussen 7 en 9 met Marcel Steenbakker. Nog een klein paar weken eigenlijk is het, zag je dan. Of van maandag tot en met vrijdag. Dan krijg je het laatste weerverkeer en Beverlands nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: We zijn er ook aanstaande woensdag tussen 7 en 9. En dan kan deze plaat prima gedraaid worden uit 1986. We hebben het over Baila Bolero. En dat is een hit geweest uit 86 van Fun Fun. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer en wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karmans gaat daarmee aan de slag.

Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.